0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Utrecht wil onder leiding van hoofdtrainer Anthony Correa en aanvoerder Joris van Overeem uitgroeien tot het fysiek fitste team in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Correa is overgekomen na een succesvolle periode bij Telstar en verlangt een uitgesproken dynamische speelwijze waarin de ploeg continu gas geeft. Volgens de trainer kan deze aanpak zomaar succesvol gaan worden. De druk op de selectie is direct groot ook. Een reeks uitdagende wedstrijden in de eerste weken van de competitie waarin Groningen, AZ, Sparta en PSV de tegenstanders zijn. Van Overeem is na 4 seizoenen teruggekeerd bij de club en is door Correa direct benoemd tot de nieuwe aanvoerder, want in hem ziet de trainer een echte verbinder, zowel binnen als buiten de lijnen. En voor de middenvelder voelt het dragen van de band echt als een grote eer. Van Overeem benadrukt dat het tijd en heel veel training kost om echt topfit te geraken en aan de nieuwe speelwijze te wennen, omdat de groep ook nog eens flink aan het veranderen is. En tijdens de voorbereiding liep het ook nog niet echt vlekkeloos, want onder meer naar voren kwam in de wedstrijd tegen Sevilla, die werd verloren. Toch zag de technische staf op het veld bij vlagen al wel de gewenste dominantie. De intentie binnen de selectie is heel helder. Ze willen vol gas naar voren, stappen voorwaarts zetten en de bereidheid onder de spelers om hard te werken is groot. En daarmee hoopt de club aan te haken bij de top van de Eredivisie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De beachvolleybalsters Katja Stam en Reisa Schoon hebben het prestigieuze Elite 16 toernooi op het Copacabana-strand in Rio de Janeiro op hun naam geschreven. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de eindstrijd rekende het Nederlandse koppel overtuigend af met de Braziliaanse topspeelsters Carolina Solberg en Rebecca Silva, die de wereldranglijst aanvoeren. Het succes kreeg nog eens extra glans omdat de Schoon en Stam gedurende het hele toernooi geen enkele set hoefden af te staan aan de tegenstanders. En voor dit duo betekent het ook de eerste Elite 16 overwinning sinds hun triomf in Doha in februari 2023. Na een intensieve samenwerking van 6 jaar, die vorig jaar abrupt werd onderbroken door een zware blessure van Stam, vallen nu alle puzzelstukjes definitief in elkaar. Volgens de atletes is deze sportieve piek het directe resultaat van jarenlange vasthoudendheid en de toevoeging van diverse experts binnen hun begeleidingsteam. Binnen het veld vullen de twee elkaar naadloos aan. Zo brengt Schoon volgens het duo tactische rust en verfijnde balcontrole mee. Terwijl Stam zorgt voor de nodige energie en felheid om lange rallies naar zich toe te trekken. Met eerdere podiumplaatsen in Gstaad en Ostrava op zak reizen de Nederlandse dames nu als de nummer 4 van de wereld af naar het komende EK in Polen. Waar zij in het verleden de rol van underdog vervulden, beseffen ze nu dat concurrenten vol op hen zullen gaan jagen.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Internationale Autosportbond FIA baalt ervan dat het huidige Formule 1-reglement in de jaren voor de invoering niet meer kon worden aangepast. Dat laat de directeur Nicolas Tompazis weten. Nu het eerste seizoen met de nieuwe technische regels halverwege is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overstap naar een groter aandeel van elektrisch vermogen in de auto zorgde direct voor felle kritiek van coureurs zoals Max Verstappen en Oscar Piastri. Coureurs waren niet te spreken over het energiemanagement en het complexe beheer van de accu's. En volgens de directeur van de FIA kwamen deze klachten allerminst als een verrassing. De organisatie was zich al langer bewust van de uitdagingen rondom de motorreglementen. Tompazis legt uit dat de bond wel degelijk naar de coureurs heeft geluisterd, maar dat het niet lukte om op tijd in te grijpen. De bond wist al een tijdje dat bepaalde onderdelen van de nieuwe regels problemen zouden opleveren. Maar door vaste contracten met de motorfabrikanten zaten ze eigenlijk met handen en voeten gebonden en konden ze de regels dus niet meer veranderen. De FIA kon het fundament van de regels ook niet eigenhandig openbreken. Voor elke aanpassing was er steun van minimaal 4 fabrikanten nodig. En omdat die brede steun in de jaren voor de invoering van het nieuwe reglement uitbleef, konden de bekende problemen dus niet op tijd worden opgelost. Ondanks de aanhoudende discussies in de paddock benadrukt de Autosportbond dat de amusementswaarde op de baan overeind is gebleven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Else Praatstrink heeft op de Europese kampioenschappen schoonspringen in Parijs de bronzen medaille veroverd. Ze kwam in de finale slechts 0,15 punten tekort voor de zilveren plak. En ze heeft nu voor het tweede jaar op rij brons gehaald op de toren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nationale titel ging naar de Britse Maisie Bond. Zilver was voor een Duitse, Pauline Pfeiff. En Praatstrink wist zich als vierde te plaatsen voor de eindstrijd en liet vijf constante sprongen zien. De tweede sprong, dat was een achterwaartse salto van 2,5 keer, leverde de meeste punten op met een score van 68,15. Schoonspringster laat weten dat ze het ongelooflijk tof vindt om een medaille te pakken in zo'n sterk deelnemersveld. Volgens haar geeft dit resultaat veel vertrouwen, ook al omdat ze zelf eigenlijk helemaal niet had verwacht dat ze direct op het podium zou eindigen. En met deze prestatie evenaart de Nederlandse schoonspringster haar succes van vorig jaar. Toen wist ze ook al brons te veroveren tijdens de EK in het Turkse Antalya. En in voorgaande jaren noteerde Praatstrink een 11e plaats op het WK en een 12e plek op de Olympische Spelen in Parijs. Vorig jaar liep ze de finale van het WK nipt mis met plek 14.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sport.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Louis van Gaal laat weten dat hij de KNVB altijd wil helpen als dat nodig is. De ervaren trainer reageert daarmee op een mogelijke positie voor hem als bondscoach van Oranje. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens van Gaal zijn er zeker mogelijkheden met de huidige selectie. Omdat het overgrote deel van de spelers bij sterke buitenlandse clubs onder contract staat. Van Gaal zelf voelt zich naar eigen zeggen fitter dan een paar jaar geleden. Maar voegt daar snel aan toe dat er tot op heden geen gesprekken zijn geweest met de KNVB. Hij vermoedt zelf dat zijn naam vooral rondzinkt, omdat de KNVB nog altijd geen opvolger voor Ronald Koeman heeft gepresenteerd. Ja, voor die opvolging is Michael Reiziger op dit moment de voornaamste kandidaat. Naar verluid hebben vertegenwoordigers van de KNVB recent urenlang gesproken met de huidige coach van Jong Oranje. In een eerdere fase was Arne Slot de ideale opvolger van Ronald Koeman na zijn periode bij Liverpool. Maar hij gaf de voorkeur aan een functie bij een club. En ook andere trainers passeerden de revue. Peter Bos bijvoorbeeld verlengde zijn contract bij PSV. En Erik ten Hag was ook in beeld, maar tekende bij Twente. Van Gaal kende in het verleden al 3 eerdere termijnen als bondscoach van Oranje. Zijn eerste periode resulteerde destijds in het mislopen van het WK 2002. Tijdens een tweede termijn bereikte Nederland de derde plaats op het WK in Brazilië in 2014. Ja, de derde periode eindigde in de kwartfinales tegen de uiteindelijke winnaar Argentinië.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Pierre Gasly noemt de komende technische aanpassingen van Alpine cruciaal voor de rest van het seizoen. Het Franse team is gedurende dit seizoen weggezakt in de middenmoot nadat concurrenten hun auto's sterk hebben doorontwikkeld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alpine brengt tijdens de Grand Prix in Zandvoort belangrijke aerodynamische vernieuwingen naar de auto. Volgens leidinggevende Steve Nielsen gaat het om ingrijpende onderdelen. Gasly benadrukt dat deze stappen hard nodig zijn, aangezien de rivalen zoals Aston Martin, Audi en Racing Bulls de afgelopen maanden grote stappen voorwaarts hebben gezet in pure snelheid. Coureur geeft aan dat de prestaties tijdens de kwalificaties en races momenteel achterblijven bij de verwachtingen. De auto biedt niet de reacties die nodig zijn om vooraan mee te vechten in de middenmoot. Een efficiënte upgrade planning is dit seizoen dus van groot belang, omdat het team in het verleden wel vaker moeite had om de snelheid tijdens het seizoen te verhogen. Met het oog op de naderende Grand Prix van Nederland probeert het team uit Enston het tij nu te keren en ze hopen hiermee de broodnodige snelheid te vinden en dus aansluiting met de concurrentie weer te kunnen oppakken. Komende weken richting de race in Zandvoort moet dan blijken of de vernieuwingen ook het gewenste effect hebben.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De tennissussen Serena en Venus Williams worden herenigd op de tennisbaan. De organisatie van het WTA 1000 toernooi in het Amerikaanse Cincinnati heeft namelijk bekendgemaakt dat de twee bekende tennisters een speciale wildcard hebben ontvangen voor het dubbelspel tijdens het aankomende evenement. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die deelname betekent een bijzondere primeur voor het Amerikaanse duo. Ondanks hun lange loopbaan in de tennissport wordt het voor beide de allereerste keer dat ze deelnemen aan het

0: spel in Cincinnati. Het is bovendien de eerste gezamenlijke dubbelpartij van de zussen sinds de US Open van 2022. Serena en Venus beleefden in het verleden grote successen als duo, met de 14 Grand Slam titels en 3 Olympische titels. En er stond al eens eerder een hereniging gepland op Wimbledon, maar dat plan viel in het water omdat Serena ernstig geblesseerd raakte aan haar enkel en zich dus voor de geplande partij met haar zus moest terugtrekken. Naast het dubbelspel komt Venus in Cincinnati eveneens in het enkelspel in actie. Ze ontving ook daarvoor een speciale wildcard van de organisatie. Venus kent een moeilijke periode op de baan en leed recent in Toronto haar 13e nederlaag op rij. De laatste overwinning dateert alweer van juli 2025. Nou, in Cincinnati krijgt ze een nieuwe kans om op de tennisbaan te presteren en dus die lastige reeks succesvol te beëindigen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Utrecht wil onder leiding van hoofdtrainer Anthony Correa en aanvoerder Joris van Overeem uitgroeien tot het fysiek fitste team in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Correa is overgekomen na een succesvolle periode bij Telstar en verlangt een uitgesproken dynamische speelwijze waarin de ploeg continu gas geeft. Volgens de trainer kan deze aanpak zomaar succesvol gaan worden. De druk op de selectie is direct groot ook. Een reeks uitdagende wedstrijden in de eerste weken van de competitie, waarin Groningen, AZ, Sparta en PSV de tegenstanders zijn. Van Overeem is na 4 seizoenen teruggekeerd bij de club en is door Correa direct benoemd tot de nieuwe aanvoerder, want in hem ziet de trainer een echte verbinder, zowel binnen als buiten de lijnen. En voor de middenvelder voelt het dragen van de band echt als een grote eer. Van Overeem benadrukt dat het tijd en heel veel training kost om echt topfit te geraken en aan de nieuwe speelwijze te wennen, omdat de groep ook nog eens flink aan het veranderen is. En tijdens de voorbereiding liep het ook nog niet echt vlekkeloos, want onder meer naar voren kwam in de wedstrijd tegen Sevilla, die werd verloren. Toch zag de technische staf op het veld bij vlagen al wel de gewenste dominantie. De intentie binnen de selectie is heel helder. Ze willen vol gas naar voren, stappen voorwaarts zetten en de bereidheid onder de spelers om hard te werken is groot en daarmee hoopt de club aan te haken bij de top van de Eredivisie.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De beachvolleybalsters Katja Stam en Reisa Schoon hebben het prestigieuze Elite 16 toernooi op het Copacabana-strand in Rio de Janeiro op hun naam geschreven. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de eindstrijd rekende het Nederlandse koppel overtuigend af met de Braziliaanse topspeelsters Carolina Solberg en Rebecca Silva, die de wereldranglijst aanvoeren. Het succes kreeg nog eens extra glans omdat de Schoon en Stam gedurende het hele toernooi geen enkele set hoefden af te staan aan de tegenstanders. En voor dit duo betekent het ook de eerste Elite 16 overwinning sinds hun triomf in Doha in februari 2023. Na een intensieve samenwerking van 6 jaar, die vorig jaar abrupt werd onderbroken door een zware blessure van Stam, vallen nu alle puzzelstukjes definitief in elkaar. Volgens de atletes is deze sportieve piek het directe resultaat van jarenlange vasthoudendheid en de toevoeging van diverse experts binnen hun begeleidingsteam. Binnen het veld vullen de twee elkaar naadloos aan. Zo brengt Schoon volgens het duo tactische rust en verfijnde balcontrole mee. Terwijl Stam zorgt

0: voor de nodige energie en felheid om lange rallies naar zich toe te trekken. Met eerdere podiumplaatsen in Gstaad en Ostrava op zak reizen de Nederlandse dames nu als de nummer 4 van de wereld af naar het komende EK in Polen. Waar zij in het verleden de rol van underdog vervulden, beseffen ze nu dat concurrenten vol op hen zullen gaan jagen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Internationale Autosportbond FIA baalt ervan dat het huidige Formule 1-reglement in de jaren voor de invoering niet meer kon worden aangepast. Dat laat de directeur Nicolas Tompatis weten. Nu het eerste seizoen met de nieuwe technische regels halverwege is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overstap naar een groter aandeel van elektrisch vermogen in de auto zorgt direct voor felle kritiek van coureurs zoals Max Verstappen en Oscar Piastri. Coureurs waren niet te spreken over het energiemanagement en het complexe beheer van de accu's. En volgens de directeur van de FIA kwamen deze klachten allerminst als een verrassing. De organisatie was zich al langer bewust van de uitdagingen rondom de motorreglementen. Tompatis legt uit dat de bond wel degelijk naar de coureurs heeft geluisterd, maar dat het niet lukte om op tijd in te grijpen. De bond wist al een tijdje dat bepaalde onderdelen van de nieuwe regels problemen zouden opleveren. Maar door vaste contracten met de motorfabrikanten zaten ze eigenlijk met handen en voeten gebonden en konden ze de regels dus niet meer veranderen. De FIA kon het fundament van de regels ook niet eigenhandig openbreken. Voor elke aanpassing was er steun van minimaal 4 fabrikanten nodig. En omdat die brede steun in de jaren voor de invoering van het nieuwe reglement uitbleef, konden de bekende problemen dus niet op tijd worden opgelost. Ondanks de aanhoudende discussies in de paddock benadrukt de Autosportbond dat de amusementswaarde op de baan overeind is gebleven.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. We'll be right back.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Else Praasdrink heeft op de Europese kampioenschappen schoonspringen in Parijs de bronzen medaille veroverd. Ze kwam in de finale slechts 0,15 punten tekort voor de zilveren plak. En ze heeft nu voor het tweede jaar op rij brons gehaald op de toren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nationale titel ging naar de Britse Maisie Bond. Zilver was voor een Duitse, Pauline Pfeiff. En Praasdrink wist zich als vierde te plaatsen voor de eindstrijd en liet vijf constante sprongen zien. De tweede sprong, dat was een achterwaartse salto van 2,5 keer, leverde de meeste punten op met een score van 68,15. Schoonspringster laat weten dat ze het ongelooflijk tof vindt om een medaille te pakken in zo'n sterk deelnemersveld. Volgens haar geeft dit resultaat veel vertrouwen, ook al omdat ze zelf eigenlijk helemaal niet had verwacht dat ze direct op het podium zou eindigen. En met deze prestatie evenaart de Nederlandse schoonspringster haar succes van vorig jaar. Toen wist ze ook al brons te veroveren tijdens de EK in het Turkse Antalya. En in voorgaande jaren noteerde Praasdrink een 11e plaats op het WK en een 12e plek op de Olympische Spelen in Parijs. Vorig jaar liep ze de finale van het WK nipt mis met plek 14.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Louis van Gaal laat weten dat hij de KNVB altijd wil helpen als dat nodig is. De ervaren trainer reageert daarmee op een mogelijke positie voor hem als bondscoach van Oranje. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Van Gaal zijn er zeker mogelijkheden met de huidige selectie. Omdat het overgrote deel van de spelers bij sterke buitenlandse clubs onder contract staat. Van Gaal zelf voelt zich naar eigen zeggen fitter dan een paar jaar geleden. Maar voegt daar snel aan toe dat er tot op heden geen gesprekken zijn geweest met de KNVB. Hij vermoedt zelf dat zijn naam vooral rondzinkt, omdat de KNVB nog altijd geen opvolger voor Ronald Koeman heeft gepresenteerd. Ja, voor die opvolging is Michael Reiziger op dit moment de voornaamste kandidaat. Naar verluid hebben vertegenwoordigers van de KNVB recent urenlang gesproken met de huidige coach van Jong Oranje. In een eerdere fase was Arne Slot de ideale opvolger van Ronald Koeman na zijn periode bij Liverpool. Maar hij gaf de voorkeur aan een functie bij een club. En ook andere trainers passeerden de revue. Peter Bos bijvoorbeeld verlengde zijn contract bij PSV. En Erik ten Hag was ook in beeld, maar tekende bij Twente. Van Gaal kende in het verleden al 3 eerdere termijnen als bondscoach van Oranje. Zijn eerste periode resulteerde destijds in het mislopen van het WK 2002. Tijdens een tweede termijn bereikte Nederland de 3e plaats op het WK in Brazilië in 2014. Ja, de 3e periode eindigde in de kwartfinales tegen de uiteindelijke winnaar Argentinië.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog file op de A22 vanuit Beverwijk. Voor de Velsertunnel ongeveer een kwartiertje extra. Eerder stond er een te hoge vrachtwagen, maar de weg is weer helemaal vrij.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Pierre Gasly noemt de komende technische aanpassingen van Alpine cruciaal voor de rest van het seizoen. Het Franse team is gedurende dit seizoen weggezakt in de middenmoot nadat concurrenten hun auto's sterk hebben doorontwikkeld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alpine brengt tijdens de Grand Prix in Zandvoort belangrijke aerodynamische vernieuwingen naar de auto. Volgens leidinggevende Steve Nielsen gaat het om ingrijpende onderdelen. Gasly benadrukt dat deze stappen hard nodig zijn, aangezien de rivalen zoals Aston Martin, Audi en Racing Bulls de afgelopen maanden grote stappen voorwaarts hebben gezet in pure snelheid. Coureur geeft aan dat de prestaties tijdens de kwalificaties en races momenteel achterblijven bij de verwachtingen. De auto biedt niet de reacties die nodig zijn om vooraan mee te vechten in de middenmoot. Een efficiënte upgrade planning is dit seizoen dus van groot belang, omdat het team in het verleden wel vaker moeite had om de snelheid tijdens het seizoen te verhogen. Met het oog op de naderende Grand Prix van Nederland probeert het team uit Enston het tij nu te keren en ze hopen hiermee de broodnodige snelheid te vinden en dus aansluiting met de concurrentie weer te kunnen oppakken. Komende weken richting de race in Zandvoort moet dan blijken of de vernieuwingen ook het gewenste effect hebben.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Something.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een behoorlijk rustige ochtendspits tot nu toe. Er staat maar één file. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 5 kilometer, 20 minuten. Door een kapotte vrachtwagen is er één rijstrook.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De tennissussen Serena en Venus Williams worden herenigd op de tennisbaan. De organisatie van het WTA 1000 toernooi in het Amerikaanse Cincinnati heeft namelijk bekendgemaakt dat de twee bekende tennisters een speciale wildcard hebben ontvangen voor het dubbelspel tijdens het aankomende evenement. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die deelname betekent een bijzondere primeur voor het Amerikaanse duo. Ondanks hun lange loopbaan in de tennissport wordt het voor beide de allereerste keer dat ze deelnemen aan het dubbelspel in Cincinnati. Het is bovendien de eerste gezamenlijke dubbelpartij van de zussen sinds de US Open van 2022. Serena en Venus beleefden in het verleden grote successen als duo met 14 Grand Slam titels en 3 Olympische titels. En er stond al eens eerder een hereniging gepland op Wimbledon, maar dat plan viel in het water omdat Serena ernstig geblesseerd raakte aan haar enkel en zich dus voor de geplande partij met haar zus moest terugtrekken. Naast het dubbelspel komt Venus in Cincinnati eveneens in het enkelspel in actie. Ze ontving ook daarvoor een speciale wildcard van de organisatie. Venus kent een moeilijke periode op de baan en leed recent in Toronto haar 13e nederlaag op rij. De laatste overwinning dateert alweer van juli 2025. Nou, in Cincinnati krijgt ze een nieuwe kans om op de tennisbaan te presteren en dus die lastige reeks succesvol te beëindigen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Utrecht wil onder leiding van hoofdtrainer Anthony Correa en aanvoerder Joris van Overeem uitgroeien tot het fysiek fitste team in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Correa is overgekomen na een succesvolle periode bij Telstar en verlangt een uitgesproken dynamische speelwijze waarin de ploeg continu gas geeft. Volgens de trainer kan deze aanpak zomaar succesvol gaan worden. De druk op de selectie is direct groot ook. Een reeks uitdagende wedstrijden in de eerste weken van de competitie, waarin Groningen, AZ, Sparta en PSV de tegenstanders zijn. Van Overeem is na 4 seizoenen teruggekeerd bij de club en is door Correa direct benoemd tot de nieuwe aanvoerder, want in hem ziet de trainer een echte verbinder, zowel binnen als buiten de lijnen. En voor de middenvelder voelt het dragen van de band echt als een grote eer. Van Overeem benadrukt dat het tijd en heel veel training kost om echt topfit te geraken en aan de nieuwe speelwijze te wennen, omdat de groep ook nog eens flink aan het veranderen is. En tijdens de voorbereiding liep het ook nog niet echt vlekkeloos, want onder meer naar voren kwam in de wedstrijd tegen Sevilla, die werd verloren. Toch zag de technische staf op het veld bij vlagen al wel de gewenste dominantie. De intentie binnen de selectie is heel helder. Ze willen vol gas naar voren, stappen voorwaarts zetten en de bereidheid onder de spelers om hard te werken is groot. En daarmee hoopt de club aan te haken bij de top van de Eredivisie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op twee plekken op dezelfde A2. Allereerst richting Eindhoven, file voor knooppunt Batadorp. 20 minuten door bergingswerk, er is één rijstrook dicht. En ook op de A2 richting Maastricht een file voor knooppunt De Hocht. 10 minuten, want daar is een ongeluk gebeurd.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De beachvolleyballers Katja Stam en Reisa Schoon hebben het prestigieuze Elite 16 toernooi op het Copacabana-strand in Rio de Janeiro op hun naam geschreven. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de eindstrijd rekende het Nederlandse koppel overtuigend af met de Braziliaanse topspeelsters Carolina Solberg en Rebecca Silva, die de wereldranglijst aanvoeren. Het succes kreeg nog eens extra glans omdat de Schoon en Stam gedurende het hele toernooi geen enkele set hoefden af te staan aan de tegenstanders. En voor dit duo betekent het ook de eerste Elite 16 overwinning sinds hun triomf in Doha in februari 2023. Na een intensieve samenwerking van 6 jaar, die vorig jaar abrupt werd onderbroken door een zware blessure van Stam, vallen nu alle puzzelstukjes definitief in elkaar. Volgens de atletes is deze sportieve piek het directe resultaat van jarenlange vasthoudendheid en de toevoeging van diverse experts binnen hun begeleidingsteam. Binnen het veld vullen de twee elkaar naadloos aan. Zo brengt Schoon volgens het duo tactische rust en verfijnde balcontrole mee. Terwijl Stam zorgt voor de nodige energie en felheid om lange rallies naar zich toe te trekken. Met eerdere podiumplaatsen in Gstaad en Ostrava op zak reizen de Nederlandse dames nu als de nummer 4 van de wereld af naar het komende EK in Polen. Waar zij in het verleden de rol van underdog vervulden, beseffen ze nu dat concurrenten vol op hen zullen gaan jagen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Humphrey Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is op de meeste plekken hartstikke rustig onderweg. Er zijn wel een paar files, met name op de A2 rijdt het langzaam, Maastricht-Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp een half uur vertraging. Door bergingswerk is één rijstrook dicht. De file begint bij knooppunt Leenderheide.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix

0: Tom Pasies legt uit dat de bond wel degelijk naar de coureurs heeft geluisterd, maar dat het niet lukte om op tijd in te grijpen. De bond wist al een tijdje dat bepaalde onderdelen van de nieuwe regels problemen zouden opleveren. Maar door vaste contracten met de motorfabrikanten zaten ze eigenlijk met handen en voeten gebonden en konden ze de regels dus niet meer veranderen. De FIA kon het fundament van de regels ook niet eigenhandig openbreken. Voor elke aanpassing was er steun van minimaal 4 fabrikanten nodig. En omdat die brede steun in de jaren voor de invoering van het nieuwe reglement uitbleef, konden de bekende problemen dus niet op tijd worden opgelost. Ondanks de aanhoudende discussies in de paddock benadrukt de Autosportbond dat de amusementswaarde op de baan overeind is gebleven.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzaamaan iets drukker te worden onderweg, maar op de meeste plekken gaat het nog steeds hartstikke soepel. Wel op de A2 nog file richting Eindhoven vanuit Maastricht voor knooppunt Batadorp. 4 kilometer, 15 minuten, met een eerder ongeluk, de weg is daar weer vrij. Dan de A4 richting Rotterdam, file voor de Keteltunnel, ongeveer 3 kilometer en 10 minuten. En ook terug van weg geweest de Duitse grenscontrole op de A12. File nu vanuit Arnhem vanaf Zevenaar, 2 kilometer en 10 minuten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Wouter Goes heeft zijn contract bij AZ verlengd tot medio 2030. Technisch directeur Niels van Duinen noemt deze contractverlenging van de verdediger een cruciaal speerpunt voor de club. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Van Duinen is het een groot compliment dat een speler uit de eigen jeugdopleiding ervoor kiest om langer verbonden te blijven aan een club. Hij stelt dat Goes inmiddels is doorgegroeid tot een belangrijke kracht binnen de selectie van de Alkmaarders met inmiddels al 125 wedstrijden achter zijn naam. Van Duinen legt de bal eigenlijk ook weer direct bij Goes zelf neer. Hij stelt dat het nu aan de verdediger is om alles aan te grijpen om zich nog meer te laten zien als een echte leider. De club ziet dat de speler daar zelf al heel kritisch op is, maar wil hem daar vanuit de technische leiding vol in ondersteunen. Van Duinen geeft aan uiterst benieuwd te zijn waar het uiteindelijke plafond van Goes ligt. Eerder liet de clubleiding al doorschemeren dat er geen intentie bestaat om de sterkhouder te laten vertrekken. En datzelfde transferbeleid geldt eveneens voor medespeler Peer Koopmeiners, die nog een contract heeft in Alkmaar tot 2028. Een eventuele transfer van beide spelers wordt door de clubleiding op voorhand resoluut geblokkeerd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Carlos Alcaraz doet niet mee aan het Masters-toernooi in Cincinnati. Hij heeft nog te veel last van de polsblessure. Organisatoren van het Amerikaanse tennistoernooi laten dat weten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alcaraz deelde onlangs nog beelden van zijn intensieve trainingen op de tennisbaan. De verwachting ontstond dat hij in de Verenigde Staten dan ook zijn lang verwachte rentree zou maken. Het hardcourt-toernooi in Cincinnati begint volgende week.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. We zijn nagenoeg filevrij in Nederland. Alleen een file op de A12 richting de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 4 kilometer en 15 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er gaat niemand meer vertrekken uit Nijmegen. Althans, dat is de wens van de trainer van NEC, Dick Schreuder. En hij zei dit na de doelpuntloze Champions League wedstrijd tegen Olympiakos. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bassar Onal is inmiddels al vertrokken naar Lille. En ook rond Sami Ouaissa speelt de nodige belangstelling. En Kodai Sano staat dus op het punt om naar PSV te gaan. Sano reisde nog wel mee naar Griekenland, maar weigerde op de dag van de wedstrijd om nog in actie te komen. Schreuder gunst de spelers een mooie stap. Begrijpt ook dat de club financieel profiteert, maar noemt de timing van het vertrek van Sano wel erg ongelukkig. Sterke seizoen van NEC wekt natuurlijk interesse op van andere clubs. Er is ook interesse in Darko Nejasmic en Noé Le Breton. Ja, dat weet Dick Schreuder ook. En lacht maar een beetje om deze belangstelling als er naar gevraagd wordt. Ondanks dat de club vooraf rekening hield met veel belangstelling rondom spelers, is het standpunt vanuit de technische staf nu heel helder. NEC wil voor de rest van de selectie absoluut niet dat er nog meer spelers uitvertrekken in de komende periode.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. In totaal staat er zo'n 18 kilometer file in het land. De meeste files worden veroorzaakt door politiegrenscontroles. Zo ook de A7 en de A12. In beide gevallen een kwartier vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Sergio Perez maakt zich grote zorgen over de tegenvallende ontwikkelingen bij zijn team Cadillac. Amerikaanse renstal debuteerde dit jaar in de koningsklasse van de autosport, maar slaagde er tot op heden niet in om een punt te scoren en vecht achteraan tegen Aston Martin. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Perez blijft de achterstand op de concurrentie hardnekkig rond de 2,5 seconden hangen, ondanks verschillende technische updates aan de auto. En waar andere teams, zoals Aston Martin, stappen voorwaarts zetten gedurende het seizoen, lukt dat het Amerikaanse team nog onvoldoende. Perez wijst erop dat Cadillac als nieuwkomer afhankelijk is van onderdelen van derde partijen en dat leidt tot inefficiëntie en minder controle over het ontwikkelingsproces. Daarnaast ontbreekt het de renstal vooralsnog aan een heldere en vaste lijn in de fabrieksstructuur. Ja, die lijn hebben gevestigde teams wel. Teambaas Graham Loden en zijn ploeg beraden zich daarom op kleine aanpassingen aan de interne processen. Hoewel er dit seizoen nog wat kleine upgrades op het programma staan om te laten zien dat het ontwikkelingsproces aanwezig is, richt de focus zich binnen het team inmiddels al grotendeels op de lange termijn strategie voor volgend jaar.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is wat drukker op de A22 richting Velsen. Voor Beverwijk 3 kilometer en 20 minuten extra. En verder hier en daar iets van file.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atlete Lieke Klaver reist met een sterk gevoel en vol zelfvertrouwen af naar de Europese kampioenschappen atletiek. 400 meter specialisten moesten aan het begin van het seizoen even op gang komen. Was op zoek naar de juiste prikkel, maar de laatste tijd presteert ze uitstekend. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Klaver merkte eerder dit jaar dat mensen in haar omgeving onrustig werden van haar tijden en daar werd ze zelf ook weer onzeker van. Door vast te houden aan haar eigen plan en vertrouwen te houden, wist ze al die twijfels achter zich te laten. En na een sterke eindsprint in haar voorbereiding en het evenaren van haar persoonlijk record in Monaco zijn alle puzzelstukjes recentelijk op hun plek gevallen. En ze geeft aan dat haar laatste serieuze training zo goed verliep dat ze zich ook echt klaar voelt voor de komende uitdaging. Klaver spreekt de ambitie uit om op het EK minimaal een medaille te winnen en opnieuw een tijd neer te gaan zetten binnen de grens van 50 seconden. En daarmee wil ze vooral ontdekken waar de maximale fysieke limiet van haar lichaam ligt. Op de vorige editie van het Europees kampioenschap wist ze de bronzen medaille te veroveren. Het individuele programma van Klaver begint op 12 augustus. Dan zijn de series van de 400 meter. Halve finales zijn op 13 augustus en de strijd om de medailles is dan op 15 augustus. Naast haar individuele race verschijnt de Klaver naar verwachting ook aan de start met de Nederlandse estafetteploeg.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: on Free Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 1 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file door een bermbrand op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Voor Roermond 10 minuten extra en 4 kilometer langzaam rijden.
4: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Van Kimi Antonelli en Isaac Hadjar hem weer laat zien waar hij staat. Omdat hij vroeger al tegen de twee heeft geraced en toen ook meekwam, weet hij zeker dat hij eigenlijk net zo goed races kan winnen als hij maar in een snelle auto zit. De Haas-coureur bezet momenteel plaats 13 in het coureursklassement. 18 punten verzamelde hij. Teamgenoot Esteban Ocon staat 17e met 3 punten. En in het constructeurskampioenschap bezet het Amerikaanse team de 7e plaats met 21 punten. Antonelli is de aanvoerder van het kampioenschap met 219 punten. Hadjar is de nummer 8, verzamelde 68 punten. En Bierman, ja, hij benadrukt dat hij geen haast heeft, maar dat zijn focus volledig ligt op persoonlijke prestaties. Want hij heeft zelf geen invloed op de snelheid van de auto of die van de concurrentie. Dus hij blijft rustig onder de huidige resultaten en wacht geduldig op zijn kans om ooit mee te strijden om de overwinningen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kogelstootster Jessica Schilder reist met een vingerblessure af naar het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham. Maar ondanks de klachten blijft haar voornaamste doel om een sterke persoonlijke prestatie neer te zetten. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schilder werkt met ups en downs toe naar de wedstrijden. Haar vinger werkt op dit moment niet echt mee, maar ze kan er wel mee stoten. Waardoor ze verwacht dat het prima zal gaan. Blessure speelt namelijk al langer. En hoewel het inmiddels wel wat beter gaat dan enkele weken geleden. Maar door die fysieke situatie stelt ze haar verwachtingen iets bij. Maar tegelijkertijd plaatst ze daar weer een kanttekening bij. Omdat ze in het verleden wel vaker met pijn heeft gepresteerd. Zo wierp ze recent nog een afstand van over de 21 meter. Terwijl ze rugklachten had. Volgens haar hoort het bij topsport om altijd wel ergens last van te hebben. Wat betekent dat ze de kwaaltjes en klachten maar moet accepteren. En het seizoen met pijnstillers af moet maken. Vooruitkijkend naar het toernooi ligt de prioriteit niet direct bij een specifieke medaille of titel. Schilder richt zich vooral op het leveren van een persoonlijke prestatie, ongeacht of de uiteindelijke afstand rond de 20 of 21 meter uitkomt. Als tweevoudig Europese kampioene en regerend wereldkampioene behoort ze natuurlijk wel tot de kanshebbers op eremetaal. We gaan het zien. Nederland reist met een delegatie van in het totaal 60 atleten af naar het toernooi in Birmingham.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan files voor de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. De vertraging is in beide gevallen zo'n 10 minuten. En op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch file tussen Waardenburg en Kerkdriel. 10 minuten, de rechterrijstrook is afgesloten.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Dat Goes inmiddels is doorgegroeid tot een belangrijke kracht binnen de selectie van de Alkmaarders, met inmiddels al 125 wedstrijden achter zijn naam. Van Duinen legt de bal eigenlijk ook weer direct bij Goes zelf neer. Hij stelt dat het nu aan de verdediger is om alles aan te grijpen om zich nog meer te laten zien als een echte leider. De club ziet dat de speler daar zelf al heel kritisch op is, maar wil hem daar vanuit de technische leiding vol in ondersteunen. Van Duinen geeft aan uiterst benieuwd te zijn waar het uiteindelijke plafond van Goes ligt. Eerder liet de clubleiding al doorschemeren dat er geen intentie bestaat om de sterkhouder te laten vertrekken. En datzelfde transferbeleid geldt eveneens voor medespeler Peer Koopmeiners, die nog een contract heeft in Alkmaar tot 2028. Een eventuele transfer van beide spelers wordt door de clubleiding op voorhand resoluut geblokkeerd.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Something

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 20 kilometer file, vooral wat vertraging in de grensstreek, zoals op de A1 Hengelo-Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de grens ook een kwartier. Verder een korte file op de A4, Den Haag-Rotterdam bij Knap het Ketelplein, sta je ook bijna 10 minuten in de file. En op de A8 Zaanstad-Amsterdam.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Carlos Alcaraz doet niet mee aan het Masters toernooi in Cincinnati. Hij heeft nog te veel last van de polsblessure. Organisatoren van het Amerikaanse tennistoernooi laten dat weten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alcaraz deelde onlangs nog beelden van zijn intensieve trainingen op de tennisbaan. De verwachting ontstond dat hij in de Verenigde Staten dan ook zijn lang verwachte rentree zou maken. Het hardcourt toernooi in Cincinnati begint volgende week, maar komt dus nu toch nog te vroeg voor Alcaraz. De toernooidirecteur Bob Moran laat weten dat de Spanjaard er alles aan doet om zo snel mogelijk terug te keren op de baan. De toernooiorganisatie kan hem alleen maar een spoedig herstel toewensen en hoopt hem in de toekomst opnieuw te mogen verwelkomen in de stad. Alcaraz kampt inmiddels al 4 maanden met die blessure aan zijn pols. Die problemen begonnen in april. Direct gevolg was dat hij zich moest afmelden voor het Greffel-toernooi in Barcelona. Maar door zijn blessure miste hij sindsdien ook de belangrijke Grand Slam toernooien, Roland Garros en Wimbledon. In Cincinnati was Alcaraz de titelverdediger. Het hardcourt toernooi dient traditioneel als belangrijke voorbereiding op de US Open. De US Open gaat op 30 augustus van start. Alcaraz pakte ook daar vorig jaar de titel. In de finale was hij in 4 sets te sterk voor Jannik Sinner.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.

0: Beverwijk een kwartier. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn er twee rijstroken dicht.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick? Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er gaat niemand meer vertrekken uit Nijmegen. Althans, dat is de wens van de trainer van NEC, Dick Schreuder. En hij zei dit na de doelpuntloze Champions League wedstrijd tegen Olympiakos. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bassar Onal is inmiddels al vertrokken naar Lille. En ook rond Sami Ouaissa speelt de nodige belangstelling. En Kodai Sano staat dus op het punt om naar PSV te gaan. Sano reisde nog wel mee naar Griekenland, maar weigerde op de dag van de wedstrijd om nog in actie te komen. Schreuder gunst de spelers een mooie stap. Begrijpt ook dat de club financieel profiteert, maar noemt de timing van het vertrek van Sano wel erg ongelukkig. Sterk seizoen van

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Vooral vertraging in het oosten van het land op de A12 bijvoorbeeld van Arnhem naar de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging 35 minuten door grenscontrole. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen 40 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Sergio Perez maakt zich grote zorgen over de tegenvallende ontwikkelingen bij zijn team Cadillac. Amerikaanse renstal debuteerde dit jaar in de koningsklasse van de autosport, maar slaagde er tot op heden niet in om een punt te scoren en vecht achteraan tegen Aston Martin. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Perez blijft de achterstand op de concurrentie hardnekkig rond de 2,5 seconden hangen, ondanks verschillende technische updates aan de auto. En waar andere teams, zoals Aston Martin, stappen voorwaarts zetten gedurende het seizoen, lukt dat het Amerikaanse team nog onvoldoende. Perez wijst erop dat Cadillac als nieuwkomer afhankelijk is van onderdelen van derde partijen en dat leidt tot inefficiëntie en minder controle over het ontwikkelingsproces. Daarnaast ontbreekt het de renstal vooralsnog aan een heldere en vaste lijn in de fabrieksstructuur. Ja, die lijn hebben gevestigde teams wel. Teambaas Graham Lowden en zijn ploeg beraden zich daarom op kleine aanpassingen aan de interne processen. Hoewel er dit seizoen nog wat kleine upgrades op het programma staan om te laten zien dat het ontwikkelingsproces aanwezig is, richt de focus zich binnen het team inmiddels al grotendeels op de lange termijn strategie voor volgend jaar.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de grenzen file van 2 kilometer. De vertraging is 25 minuten. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo zorgt de nasleep van een ongeluk ook nog voor 10 minuten vertraging, maar alle rijstroken zijn weer vrij.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atlete Lieke Klaver reist met een sterk gevoel en vol zelfvertrouwen af naar de Europese kampioenschappen atletiek. 400 meter specialiste moest aan het begin van het seizoen even op gang komen. Was op zoek naar de juiste prikkel, maar de laatste tijd presteert ze uitstekend. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Klaver merkte eerder dit jaar dat mensen in haar omgeving onrustig werden van haar tijden. En daar werd ze zelf ook weer onzeker van. Door vast te houden aan haar eigen plan en vertrouwen te houden, wist ze al die twijfels achter zich te laten. En na een sterke eindsprint in haar voorbereiding en het evenaren van haar persoonlijk record in Monaco zijn alle puzzelstukjes recentelijk op hun plek gevallen. En ze geeft aan dat haar laatste serieuze training zo goed verliep dat ze zich ook echt klaar voelt voor de komende uitdaging. Klaver spreekt de ambitie uit om op het EK minimaal een medaille te winnen en opnieuw een tijd neer te gaan zetten binnen de grens van 50 seconden. En daarmee wil ze vooral ontdekken waar de maximale fysieke limiet van haar lichaam ligt. Op de vorige editie van het Europees kampioenschap wist ze de bronzen medaille te veroveren. Het individuele programma van Klaver begint op 12 augustus. Dan zijn de series van de 400 meter. Halve finales zijn op 13 augustus en de strijd om de medailles is dan op 15 augustus. Naast haar individuele race verschijnt de Klaver naar verwachting ook aan de start met de Nederlandse estafetteploeg.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk op de weg, er staat zo'n 30 kilometer file. Wel wat vertraging op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A22 Velsen-Beverwijk bij de Velsertunnel ook 25 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En er staat een vrachtwagen met pech op de A67 Venlo-Eindhoven bij Someren. Dat kost je 10 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Oliver Bierman kijkt vol vertrouwen naar zijn eigen toekomst in de koningsklasse van de autosport. De sterke prestaties van zijn voormalig rivalen uit juniorklasse laten hem weer zien dat hij over de juiste capaciteiten beschikt om vooraan mee te vechten als hij maar het juiste materiaal heeft. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bierman vertelt dat het succes van Kimi Antonelli en Isaac Hadjar hem weer laat zien waar hij staat. Omdat hij vroeger al tegen de twee heeft geraced en toen ook meekwam, weet hij zeker dat hij eigenlijk net zo goed races kan winnen als hij maar in een snelle auto zit. De Haas-coureur bezet momenteel plaats 13 in het coureursklassement. 18 punten verzamelde hij. Teamgenoot Esteban Ocon staat 17e met 3 punten. En in het constructeurskampioenschap bezet het Amerikaanse team de 7e plaats met 21 punten. Antonelli is de aanvoerder van het kampioenschap met 219 punten. Hadjar is de nummer 8, verzamelde 68 punten. En Bierman, ja, hij benadrukt dat hij geen haast heeft, maar dat zijn focus volledig ligt op persoonlijke prestaties. Want hij heeft zelf geen invloed op de snelheid van de auto of die van de concurrentie. Dus hij blijft rustig onder de huidige resultaten en wacht geduldig op zijn kans om ooit mee te strijden om de overwinningen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg. De meeste vertraging is er in het zuiden. Ook aan de Duitse grens op de A12 vervielen. Vanaf Zevenaar tot de grens is de vertraging ongeveer een kwartier. Op de A50 Eindhoven-Os bij Sint-Oederode 10 minuten extra reistijd door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Someren is de vertraging ook een kwartier door een vrachtwagen met pech.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kogelstootster Jessica Schilder reist met een vingerblessure af naar het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham. Maar ondanks de klachten blijft haar voornaamste doel om een sterke persoonlijke prestatie neer te zetten. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schilder werkt met ups en downs toe naar de wedstrijden. Haar vinger werkt op dit moment niet echt mee, maar ze kan er wel mee stoten. Waardoor ze verwacht dat het prima zal gaan. Blessure speelt namelijk al langer. En hoewel het inmiddels wel wat beter gaat dan enkele weken geleden. Maar door die fysieke situatie stelt ze haar verwachtingen iets bij. Maar tegelijkertijd plaatst ze daar weer een kanttekening bij. Omdat ze in het verleden wel vaker met pijn heeft gepresteerd. Zo wierp ze recent nog een afstand van over de 21 meter. Terwijl ze rugklachten had. Volgens haar hoort het bij topsport om altijd wel ergens last van te hebben. Wat betekent dat ze de kwaaltjes en klachten maar moet accepteren. En het seizoen met pijnstillers af moet maken. Vooruitkijkend naar het toernooi ligt de prioriteit niet direct bij een specifieke medaille of titel. Schilder richt zich vooral op het leveren van een persoonlijke prestatie, ongeacht of de uiteindelijke afstand rond de 20 of 21 meter uitkomt. Als tweevoudig Europese kampioene en regerend wereldkampioene behoort ze natuurlijk wel tot de kanshebbers op eremetaal. We gaan het zien. Nederland reist met een delegatie van in het totaal 60 atleten af naar het toernooi in Birmingham.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg. Wel op de A5 een korte file van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. De vertraging is daar 10 minuten. Stond even een auto met pech op de A10. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 20 minuten vertraging door grenscontrole. En door een auto met pech op de A50 ook file van Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wouter Goes heeft zijn contract bij AZ verlengd tot medio 2030. Technisch directeur Niels van Duinen noemt deze contractverlenging van de verdediger een cruciaal speerpunt voor de club. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Van Duinen is het een groot compliment dat een speler uit de eigen jeugdopleiding ervoor kiest om langer verbonden te blijven aan een club. Hij stelt dat Goes inmiddels is doorgegroeid tot een belangrijke kracht binnen de selectie van de Alkmaarders met inmiddels al 125 wedstrijden achter zijn naam. Van Duinen legt de bal eigenlijk ook weer direct bij Goes zelf neer. Hij stelt dat het nu aan de verdediger is om alles aan te grijpen om zich nog meer te laten zien als een echte leider. De club ziet dat de speler daar zelf al heel kritisch op is, maar wil hem daar vanuit de technische leiding vol in ondersteunen. Van Duinen geeft aan uiterst benieuwd te zijn waar het uiteindelijke plafond van Goes ligt. Eerder liet de clubleiding al doorschemeren dat er geen intentie bestaat om de sterkhouder te laten vertrekken en datzelfde transferbeleid geldt eveneens voor medespeler Peer Koopmeiners, die nog een contract heeft in Alkmaar tot 2028. Een eventuele transfer van beide spelers wordt door de clubleiding op voorhand resoluut geblokkeerd.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Agenda Now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam staat tussen Amsterdam-Westpoort en aansluiting met de A10 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Gorkum. De rechte rijstrook is dicht, kost je ook 10 minuten. En op de N200 Zandvoort-Amsterdam tussen Haarlem en knooppunt Rotterpolderplein nu 20 minuten extra reistijd.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Carlos Alcaraz doet niet mee aan het Masters toernooi in Cincinnati. Hij heeft nog te veel last van de polsblessure. Organisatoren van het Amerikaanse tennistoernooi laten dat weten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alcaraz deelde onlangs nog beelden van zijn intensieve trainingen op de tennisbaan. De verwachting ontstond dat hij in de Verenigde Staten dan ook zijn lang verwachte rentree zou maken. Het hardcourt toernooi in Cincinnati begint volgende week, maar komt dus nu toch nog te vroeg voor Alcaraz. De toernooidirecteur Bob Moran laat weten dat de Spanjaard er alles aan doet om zo snel mogelijk terug te keren op de baan. De toernooiorganisatie kan hem alleen maar een spoedig herstel toewensen en hoopt hem in de toekomst opnieuw te mogen verwelkomen in de stad. Alcaraz kampt inmiddels al 4 maanden met die blessure aan zijn pols. Die problemen begonnen in april. Direct gevolg was dat hij zich moest afmelden voor het Greffel-toernooi in Barcelona. Maar door zijn blessure miste hij sindsdien ook de belangrijke Grand Slam toernooien, Roland Garros en Wimbledon. In Cincinnati was Alcaraz de titelverdediger. Het hardcourt toernooi dient traditioneel als belangrijke voorbereiding op de US Open. De US Open gaat op 30 augustus van start. Alcaraz pakte ook daar vorig jaar de titel. In de finale was hij in 4 sets te sterk voor Jannik Sinner.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel. Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nog twee files, eentje op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad-Koog. Daar is de vertraging 10 minuten. En op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Gorkum 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er gaat niemand meer vertrekken uit Nijmegen. Althans, dat is de wens van de trainer van NEC, Dick Schreuder. En hij zei dit na de doelpuntloze Champions League wedstrijd tegen Olympiakos. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bassar Onal is inmiddels al vertrokken naar Lille. En ook rond Sami Ouaissa speelt de nodige belangstelling. En Kodai Sano staat dus op het punt om naar PSV te gaan. Sano reisde nog wel mee naar Griekenland, maar weigerde op de dag van de wedstrijd om nog in actie te komen. Schreuder gunst de spelers een mooie stap. Begrijpt ook dat de club financieel profiteert, maar noemt de timing van het vertrek van Sano wel erg ongelukkig. Sterke seizoen van NEC wekt natuurlijk interesse op van andere clubs. Er is ook interesse in Darko Nejasmic en Noé Le Breton. Ja, dat weet Dick Schreuder ook en lacht maar een beetje om deze belangstelling als er naar gevraagd wordt. Ondanks dat de club vooraf rekening hield met veel belangstelling rondom spelers, is het standpunt vanuit de technische staf nu heel helder. NEC wil voor de rest van de selectie absoluut niet dat er nog meer spelers uit vertrekken in de komende periode.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Sergio Perez maakt zich grote zorgen over de tegenvallende ontwikkelingen bij zijn team Cadillac. De Amerikaanse renstal debuteerde dit jaar in de koningsklasse van de autosport, maar slaagde er tot op heden niet in om een punt te scoren en vecht achteraan tegen Aston Martin. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Perez blijft de achterstand op de concurrentie hardnekkig rond de 2,5 seconden hangen, ondanks verschillende technische updates aan de auto. En waar andere teams, zoals Aston Martin, stappen voorwaarts zetten gedurende het seizoen, lukt dat het Amerikaanse team nog onvoldoende. Perez wijst erop dat Cadillac als nieuwkomer afhankelijk is van onderdelen van derde partijen en dat leidt tot inefficiëntie en minder controle over het ontwikkelingsproces. Daarnaast ontbreekt het de renstal vooralsnog aan een heldere en vaste lijn in de fabrieksstructuur. Ja, die lijn hebben gevestigde teams wel. Teambaas Graham Loden en zijn ploeg beraden zich daarom op kleine aanpassingen aan de interne processen. Hoewel er dit seizoen nog wat kleine upgrades op het programma staan om te laten zien dat het ontwikkelingsproces aanwezig is, richt de focus zich binnen het team inmiddels al grotendeels op de lange termijn strategie voor volgend jaar.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atleet Lieke Klaver reist met een sterk gevoel en vol zelfvertrouwen af naar de Europese kampioenschappen atletiek. 400 meter specialiste moest aan het begin van het seizoen even op gang komen. Was op zoek naar de juiste prikkel, maar de laatste tijd presteert ze uitstekend. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Klaver merkte eerder dit jaar dat mensen in haar omgeving onrustig werden van haar tijden. En daar werd ze zelf ook weer onzeker van. Door vast te houden aan haar eigen plan en vertrouwen te houden, wist ze al die twijfels achter zich te laten. En na een sterke eindsprint in haar voorbereiding en het evenaren van haar persoonlijk record in Monaco zijn alle puzzelstukjes recentelijk op hun plek gevallen. En ze geeft aan dat haar laatste serieuze training zo goed verliep dat ze zich ook echt klaar voelt voor de komende uitdaging. Klaver spreekt de ambitie uit om op het EK minimaal een medaille te winnen en opnieuw een tijd neer te gaan zetten binnen de grens van 50 seconden. En daarmee wil ze vooral ontdekken waar de maximale fysieke limiet van haar lichaam ligt. Op de vorige editie van het Europees kampioenschap wist ze de bronzen medaille te veroveren. Het individuele programma van Klaver begint op 12 augustus. Dan zijn de series van de 400 meter. Halve finales zijn op 13 augustus en de strijd om de medailles is dan op 15 augustus. Naast haar individuele race verschijnt de Klaver naar verwachting ook aan de start met de Nederlandse estafetteploeg.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Top into now. In via the Grand Prix Radio app.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.